0: Radio Bergijk. Luisteren mag. Meezingen moet je zelf weten.
1: Zo, dat knalt er eventjes lekker in. De band die vernoemd is naar een stripfiguur. Ja, ook dat bestaat. Ze werden opgericht in 1984. De Nederlandse zusjes Suzanne en Monique Kleeman. Oftewel, dit is Lois Lane met Amsterdam.

Lois Lane, onder aanvoering natuurlijk van de twee zusjes Suzanne en Monique Kleeman. Overigens, in de Verenigde Staten heette de band niet Lois Lane, maar Lois L. Dat had allemaal te maken met, ja, je raadt het al, juridische redenen. En het kwam allemaal uit de film, en de film die heette natuurlijk Amsterdam. En die film die werd toentertijd geproduceerd door Dick Maas. De single stamt uit 1988, kwam de hitparade binnen op 2 april, hoogste notering slechts 33 en stond ook maar 3 weken genoteerd. Lois Lane met Amsterdam.

0: Weerbericht.
1: De komende uren valt hier en daar een bui, vooral in de noordelijke helft van ons land. In het zuiden is het overwegend droog en zwaar bewolkt, bij een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Vanmiddag is het wisselvallig en aan zee kan het iets harder waaien dan boven land. De middagtemperatuur loopt in de kustgebieden op tot 19 of 20 graden. In Zuid-Limburg kan het kwik de 22 graden bereiken. Vanavond is het grotendeels bewolkt en neemt vanuit het westen de kans op neerslag flink toe. Vannacht blijft dat zo en daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen eerst regen, maar in de middag breekt ook af en toe de zon door. Bij een matige, aan zee vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het ongeveer 21 graden in de kustprovincies. In het binnenland kan het lokaal een graad of 23 worden. Vrijdag opnieuw wisselvallige periode, vooral in het noorden waar regelmatig buien vallen. Het wordt wel iets warmer, met maximaal tot 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Zet hem aan. De rest komt vanzelf.
1: Deze man mag natuurlijk niet ontbreken, joh. De man, de Golden Voice en de Golden Mic. Ik heb het natuurlijk over Lane Huizer, oftewel Lee Towers. And I can see clearly now. Right on, baby. Yeah, op Radio.

Lee Towers en I Can See Clearly Now uit 1982. En de plaat die bereikt als hoogste notering in de Nederlandse hitparade de nummer 10. De allergrootste hit voor Lee Towers was een duet samen met Anita Meijer. Met Run To Me kwamen ze op nummer 1 terecht als hoogste notering.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen is de weg dicht bij Schoolrol. Komt er zo'n ongeluk? Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Daar word je toch vrolijk van?
1: En dat doen we dan met deze zanger Nielson. En hij zegt dat het ijskoud is. Ja, ja.

Nielson, hij zegt dat hij het ijskoud heeft. Misschien is het handig om even een truitje of een jas aan te doen en een muts op te zetten en dat soort zaken allemaal natuurlijk. Ja. Nielson en ijskoud in de ochtendshow.

0: Radio Bergijk. Ook aanbevolen door mensen zonder smaak.
1: We gaan terug met z'n allen naar het jaar 2000. Toen stonden ze 3 weken lang op nummer 1. I would stay.

Drie weken lang op nummer 1 van de Nederlandse hitparade in 2000, helemaal precies te zijn. Ze kwamen de hitparade binnen op 1 juli 2000. 18 weken totaal stonden ze genoteerd. Crassup and I Would Stay. Het kwam allemaal van het album Nothing Less. Een album dat uitkwam op 13 mei 2000. En dat 10 weken op nummer 1 stond. En maar liefst 68 weken genoteerd stond in de albumlijst van Nederland.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Het is weer veilig in Overasselt en de inwoners mogen weer naar buiten. Tegen middernacht trok de politie de oproep om binnen te blijven in. Na de massale schietpartij gisteren was er de hele dag een klopjacht op verdachten en zijn er 34 aangehouden. Ook werden er veel vuurwapens gevonden. Het politieonderzoek gaat vandaag verder. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. Dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. En Omroep Max organiseert volgend jaar toch niet de Nederlandse deelname aan het Songfestival. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij nog interesse getoond om het over te nemen van Avrotros. Die omroep ziet van het Songfestival af omdat Israël meedoet. Maar volgens Slachter zit de doelgroep van Max er niet op te wachten. In de ochtend hier en daar een bui, vooral in het noorden. In de middag is het wisselvallig en wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg, met een matige wind.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De grootste drukte blijft vandaag gelukkig wel uit tot nu toe. Op de meeste plekken rijdt het hier en daar wel wat langzamer, maar echt enorme files die zijn vrij zeldzaam. De langste file in het land is 30 minuten lang nu op de A15 naar Rotterdam vanuit Gorkum. Voor Sliedrecht 9 kilometer en 30 minuten. Komt er een ongeluk, linkerrijstrook is dicht. Verder ook een probleem op de N9, daar is de weg in beide richtingen dicht bij Schorrel. Komt er een ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen. Je wordt daar lokaal omgeleid, dus houd daar rekening met vertraging.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Net even anders. En dat hoor je.
1: We schrijven het hitjaar 2008 voor deze Hagenees. Ik heb het over Kane. En een van hun vele hits, It's London Calling.

Een hit in 2008, deze voor Kane, It's London Calling, kwam op 25 oktober 2008 de hitparade binnen, stond er 7 weken in en totaal als hoogste notering de nummer 10. En deze band, Kane, was natuurlijk de band rondom Dinan Woesthof uit Den Haag.

0: Weerbericht.
1: De komende uren valt hier en daar een bui, vooral in de noordelijke helft van ons land. In het zuiden is het overwegend droog en zwaar bewolkt, bij een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Vanmiddag is het wisselvallig en aan zee kan het iets harder waaien dan boven land. De middagtemperatuur loopt in de kustgebieden op tot 19 of 20 graden. In Zuid-Limburg kan het kwik de 22 graden bereiken. Vanavond is het grotendeels bewolkt en neemt vanuit het westen de kans op neerslag flink toe. Vannacht blijft dat zo en daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen eerst regen, maar in de middag breekt ook af en toe de zon door. Bij een matige, aan zee vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het ongeveer 21 graden in de kustprovincies. In het binnenland kan het lokaal een graad of 23 worden. Vrijdag opnieuw wisselvallige periode, vooral in het noorden waar regelmatig buien vallen. Het wordt wel iets warmer, met maximaal tot 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Voor elk wat wils. Pop, rock, jazz, een vleugje humor. Alles is er.
1: Het origineel is van Kim Wilde. Maar dit is de versie van Kim Lian en de Kids in America.

Het origineel is van Kim Wilde, maar dit was de versie van Kim Leon, gewoon een Nederlandse zangeres. Ze woont volgens mij in Zweden. Kids in America kwam in de versie van Kim Leon op 18 juni 2004 de Nederlandse hitparade binnen. En stond als hoogste noteren genoteerd op nummer 15. 7 weken stond ze in totaal in de Nederlandse hitparade.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wiegen om en raakte twee agenten gewond. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt op de meeste plekken gelukkig niet zoveel voor, maar er zijn wel een paar ongelukken die opvallen. Allereerst op de A59 richting Den Bosch. Bij Heusden ging het mis. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Dussen heb je 20 minuten vertraging. Ook bij Den Haag ging het mis op de A12 komende vanuit Utrecht. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. Daarom een kwartier in de file over 8 kilometer. 1 rijstrook is er dicht. Dan is de weg weer helemaal vrij bij Hardingsveld-Giessendam. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Vanaf Gorkum nog wel een file. Ongeveer 15 minuten. Maar die kan dus wel langzaamaan gaan oplossen.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Daar word je toch vrolijk van?
1: Terug naar 2001. Dat doen we dan met de Nederlandse zangeres en sekssymbool Katja Schuurman. Hier is ze met Lover of Friend uit 2001.

Lover or Friend van Katja Schuurman kwam de Nederlandse hitparade binnen op 24 maart. Hoogste notering toen de tijd, nummer 12. En ze stond in totaal 8 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: Muziek is magisch. De DJ's van Radio Bergijk doen magische dingen met muziek. Ervaar het zelf. Luister naar Radio Bergijk.
1: Ze deed mee als zogenaamde pauze-act aan het Eurovisie Songfestival in haar eigen woonplaats. Inderdaad, Davina Michel. Hier is ze met No Angel.